Ik smeer u toe, verkeel het al huurde. Ik rammel u, doe veer kantje. Verlaagde, doe vrouw kruidje. Is toe baan, flower, de wijken. Is meer chakt, dan de heel. Is toe, kishan keilak, schooljak, het neru, de deer. Is toe, ik karjakt, de keel. Tattoo mwy les na ffyrcan a wami ac mi ac yn hyn pwydr a bani ys siwy gyrru dan ym gytio ac ond y gyr nôl y diawl